Al te pik wat zeddy, zet hem altijd weer naar met de zee. Al te pik wat zeddy, in de tijd met een zeddy op de been. Ik zet mij aan een zeddy, weer naar beneden met een casino. Al te pik wat zeddy, zet hem